0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top. We make you move. Dit is Top 2.

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+.

De Top BAM Jump Classics 100. Volgende week donderdag.

is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+.

beste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag.

De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+.

Goedemorgen. Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor Brugse titelsfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. De overheid onderzoekt of een MyEbox-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de ombudsdienst van het spoor. Ze zien de boetes niet en betalen dus ook niet. Ze verschijnen enkel digitaal, waardoor sommigen pas de overtreding ontdekken als er een deurwaarder voor de deur staat. FOD Justitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een ander communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van de e-box. Onderzoekers hebben in Argentinië zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij drager zijn van het hantavirus. In Argentinië, in de havenstad, vertrok op 1 april het cruiseschip Hondius. Biologen zetten 3 nachten lang vallen uit en verwachten binnen 3 weken de resultaten van de analyses. Ondertussen meldt ook de Nederlandse minister van Volksgezondheid dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het schip arriveerde in Rotterdam besmet is of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig, met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan er niet meer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
4: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: Nieuws. Goedemorgen. Als je een keuze maakt voor een beroep, weegt familiale druk het zwaarst door. Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werkt in dezelfde sector als de ouders. En ook de perceptie rond diploma's die blijft hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat TSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog eens dat 1 op de 5 Belgen ontevreden is over zijn job. En 40% zou vandaag een andere richting kiezen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het cruiseschip Hondius arriveerde in Rotterdam besmet is met het hantavirus of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de Argentijnse havenstad Ushuaia, waar het schip op 1 april vertrok, zijn inmiddels 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij de drager zijn van het virus. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na dat laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.
1: De

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Dit is Top 2.
7: I was in the club.

Nieuws. Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen van af. Het is al het tweede zware ongeval met een minderjarige bestuurder in nog geen week tijd in de provincie Antwerpen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie hield 4 thuissupporters bestuurlijk aan en er werden 15 processen verbaal opgesteld voor onder meer slagen, het werpen van bierbekers en gezichtsbedekking. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Maar als het effect vandaag nog op tijd wordt hersteld, volgt vandaag ook al een nieuwe poging. Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en ook wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden.

0: zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
1: Top! We make you move. We make you move. Top 2.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks hè mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Top 2.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. Het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar met grijze zijkanten en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte broek, een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Hij verplaatst zich wellicht op een grijze Minerva-fiets. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politiediensten te verwittigen. De kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis. Er werden 15 processen verbaal opgesteld en de politie hield ook 4 thuissupporters bestuurlijk aan. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.

Top 2.

0: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
4: Yes, I speak a bit English, yes.
3: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
4: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, nee?
2: Modu van.
1: Liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balju
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachte ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor

0: Ochtends.
1: Goedemorgen. De politie is op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De politie zette hem op de most wanted-lijst. De man werd door gewelddelicten geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politie te verwittigen. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment, nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog €3 tijdens de daluren en €5 tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam op de trein toe, met 14% tot ruim 550.000 mensen. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week wordt het heel zonnig en warm tot 29 graden.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks hè mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor

0: Headlines. Goedemiddag. Benzine tanken wordt vanaf morgen terug wat goedkoper. Dat meldt FOD Economie. Voor een liter benzine, 95, daalt de maximumprijs met 4,1 eurocent tot maximaal 1,97 euro per liter. De maximumprijs voor benzine, 98, zakt met 5,1 eurocent naar ruim 2 euro per liter. De dalingen volgen een dag na die van diesel, die sinds vandaag gedaald is tot 2,14 euro per liter. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China opvallend op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. Binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog 3 euro tijdens de daluren en 5 euro tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe, tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus. Het is zonnig vandaag met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Opnieuw warm wel bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Het is vrijdag 22 mei. Het wordt lekker warm weer, ook op de radio. Want wij trekken meteen naar Ibiza met Amnesia. Top.

Volgens mij is ook de complete muziekredactie al helemaal in de zomersfeer. Want van Ibiza ging het naar The Taste of Summer. Sonic Inc. was dat bij top 2. Dit is DJ Frank. Het is tijd voor Dinner.

You get home, and your man says, I'm tired.

on your fucking territory,

een beetje twijfelachtig of er wel een goede dag bestaat om deze aardkloot te verlaten. The Natural Born DJs bij top 2 met A Good Day. Dit is Embargo.

Hij was gelijk en bleef ook de god, zeg maar, van de retro house. DHS was dat met The House of God. We gaan wat centjes verdienen nu. Proper of niet proper. Adventures of Stevie V. Dit is Dirty Cash.

Met het beste uit de Retro Arena 500. Maury Klein was dat met Kick That Bass. We gaan even wegdromen met Brainberg. Hopelijk komt dat helemaal goed met deze Nightmare.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
10: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week.

misschien een beetje warm voor om een hele dag rond te hangen in een latex pakkie. Maar ik dacht, ik ga het toch maar even proberen. Latex bij top 2 was dat met Encore. Het is tijd voor de Marshall Masters en Da TMC. Don't touch that stereo.

quasi altijd een soort explosie on stage. De Marshall Masters en daar TMC. En we blijven nog even wild bij top 2 met Grooveyard. Dit is Mary Go Wild.

0: Goedemiddag. Oud-minister van Justitie en Kamerlid voor partij Anders, Paul van Tichelt, stapt uit de politiek. Dat kondigde hij zelf aan op sociale media. Van Tichelt was van 2023 tot 2025 vicepremier in de regering De Croo en leidde daarvoor jarenlang het OCAT dat de dreiging in ons land analyseert. Van Tichelt gaat nu aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Hij wordt opgevolgd door Arthur Orléans, nu nog schepen in Mechelen. Met het zalige zomerweer belooft het extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen extra brandwachten die snel moeten ingrijpen bij technische incidenten of beginnende brandhaarden. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming om ze toegankelijk te houden. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond. De mainstage raakte wel grotendeels vernield. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij is 55. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw heel zonnig met af en toe wel wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden. Ook volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag.
1: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Vrijdag 22 mei en ik mag je nog 2 uur beschieten met de beste retro house. Komt eraan, Good Shot van Hans Burn.

zo ging dat een beetje in de begindagen van de Retro House natuurlijk. Van alles uitproberen in het lab, dit keer in het Techno Lab. New Fusion was dat. En dit is zo'n long time no here. Starfighter, Apache.

Mensen zwerven al heel lang rond op deze planeet en ze doen dat ook nog steeds erg goed. Zombie Nation. En van zombies is het naar geesten met de Mackenzie en Marco.

0: zo'n plaat die althans volgens mij onlosmakelijk verbonden is met topradio. Derb was dat met Derb. Eens kijken wie er nu komt aanbellen. Ah, daar is Johnny.
1: Hallo,

0: brak vol of over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: België.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Groene vingers. Ikke.
5: Maar ben je jong?
4: Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
6: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
1: Modu van.
3: Liquidator wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
5: Amai, daar regent hier binnen.
7: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
7: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester.
5: Zwaansnanny, hey.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Muziek en magie.
11: Secrets Festival.
12: That's the one.
11: 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
13: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
14: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via

Here comes the rain again. Voorlopig mag dat even uitblijven. Geef ons toch nog maar even wat zon. Top 2 met het beste uit de Retro Arena 500 met Out of Grace. Dit is Anglia.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. In Brussel hebben verschillende organisaties voor mensen met een beperking actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van welzijnsminister Genet. Er staan nu zo'n 17.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Dat geld kunnen ze dan uitgeven aan ondersteuning. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Minister Genet begrijpt de ongerustheid, maar ze wil naar eigen zeggen juist meer mensen kunnen helpen. Met het zalige zomerweer belooft het weer extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. En de Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenfeiten. Dat schrijven Britse media. Speurders zoeken onder meer naar een vrouw die beweert dat ze naar zijn huis werd gebracht voor seksuele doeleinden. Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen om te getuigen. Eerder dit jaar werd Andrew al eens opgepakt voor misbruik van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Epstein. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Vrijdag 22 mei en wij mogen nog 1 uur knallen. Knallen zij u. Komt eraan. Thunderball, Bonsai, Channel 1.

voor sommigen onder ons lijkt het misschien wel gisteren, maar het is ondertussen 25 jaar geleden. Toen was dit het thema van Mayday, The Members of Mayday met 10 in 1. We gaan een beetje rapper nu en rapper met Techno Head. Dit is I Wanna Be

Graag door nog tot 3 uur met het beste uit de Retro Arena 500. En uiteraard hoorde ook dit daarbij. The Moon was dat met Blow the Speakers. We gaan door met Damn Rats nu. Dit is Now This.

Top Bam Jump Classics 100. Donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top, we make you move. We make you move. Top 2.

Even een lekkere feestje bouwen met DJ Bounty Hunter bij Top 2 met Whoops. En nu steken we iedereen die zich een beetje alleen voelt graag een hart onder de riem. Tom Craft is dit, Loneliness.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.

0: 14 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via

misschien een beetje lastig als je daar staat en je wil al je liefde geven en ze willen niet. Felix was dat met Don't You Want Me. We gaan een beetje smeren nu met sunscreen. Dit is Perfect Motion.

was alweer een waar genoegen om je 3 uur lang te mogen verwennen met het beste uit de Retro Arena 500. Volgende week vrijdag doe ik dat graag opnieuw. Ik laat je nu nog met onder meer Sweet Drop. Dit is Human Nature.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. 7 op de 10 apparaten die je koopt gaat binnen de 3 jaar kapot. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de voorbije jaren bijna 15.000 meldingen van een apparaat dat sneller stuk ging dan verwacht. Vooral smartphones doen het slecht. In meer dan 80% van de meldingen ging de smartphone stuk binnen de 3 jaar. Testaankoop wil daarom de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines zelfs tot 6 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders wil de wet rond solden aanpassen. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd aan 3 kledingketens. Die hadden een boete gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële koopjesperiode. Dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Het heeft dus nog weinig zin om boetes uit te delen aan handelaars, zegt Eenders. Maar hij wil wel klanten en kleine handelaars beschermen tegen valse kortingen het hele jaar door. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties waar je kan zwemmen in open water. Dat meldt minister van Omgeving Joop Broens. Onder meer in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, het Bonapartedorp in Antwerpen en Vossemeren in Lommel kan je binnenkort een frisse duik nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit regelmatig op. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt de zwemzone gesloten. Alle openbare zwemzones in Vlaanderen vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking tot lokaal zelfs 30 graden.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: We zitten in een warm en zonnig weekend en onze weerman die heeft ons deze week ook wat tips gegeven.
1: En overdag zonnecrème, voldoende drinken en voor Koen ja, zware inspanningen vermijden.
0: En plaatjes aankondigen, dat gaat nog net lukken. De top 3 van vorige week er eens bij halen. Number 3. Kygo en Griffin met Khalid, Save My Love. Gezellig een babbelke met Another Talk to You. Number 1. Bebe Rexha, New Religion. Wat ik geloof, dat is vooral wat Erwin dus gezegd heeft. En dat is...
1: inspanningen vermijden.
0: Voilà, we gaan het dus op het gemakje doen. Dit is de soundtrack van jouw weekend, de GDC 40. Met op nummer 40 deze Thomas Gray en Rumors.

Als je bekend wil worden, dan kan het soms helpen om een filmpje te posten op YouTube. Als je dan goed kan zingen en het valt op, dan word je misschien wel even bekend als Becky G. Want dat heeft zij gedaan. Samen met Topic is dit Sorry Papi. Sorry.

met een officieel momentje, want dit is de op 1 na hoogste nieuwe Adam Port en Kind Music. Je kent ze van... Ze hebben nog eens in de studio gezeten en het resultaat mag ik spelen op 1 na hoogste nieuwe. Be The One, Adam Port en Kind Music.

hebt zo van die mensen die zichzelf voornemen van wel, dit weekend ga ik eens loco loco. Jij denkt niet ongetwijfeld, oh, dat gaat over mij. Loco loco, alles wat je doet, doe het met mate. Allee, pas op, ik ga jou niet zeggen wat je moet doen, maar je snapt het wel. Met mate genieten doen we niet. We gaan vol een bak met Frankie Rizzardo. Je kent hem van Blackout. En vorige week mocht ik hem nieuw voorstellen in de GDC 40. Tweede week en meteen 7 plaatsen gestegen op 29.

0: is. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be. Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Muziek en magie.
9: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
10: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
11: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat's maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
12: De hardste, de luidste, de beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag.

ooit, heel lang geleden, was Martin Garrix 17. We zitten in 2014 en dan zei hij: mijn collab met Ed Sheeran die komt er binnenkort aan. Binnenkort is in 2026 nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Volgende week mag hij beginnen aan zijn residency in de Ushuaia in Ibiza. Calvin Harris, tot oktober zal hij daar elke vrijdag een set spelen. Calvin Harris en nu met Jazzy Satisfy. Zometeen de beste 20 van de GDC 40.
1: Dit is top 2. Top headlines.
2: Goedemiddag. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. Ons land moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers van de kolonisatie in Congo. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. 5 vrouwen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en Congolese moeder stapten naar de rechtbank, omdat ze als kind uit hun gezin werden weggehaald en naar een weeshuis werden gebracht. Het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de staat hen niet had mogen weghalen zonder toestemming van de moeders. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is nog een persoon besmet met het hantavirus. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Die persoon zit al sinds de repatriëring naar Nederland in quarantaine. Sinds de uitbraak begin mei zijn 12 besmettingen nu vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking. Tot lokaal zelfs 30 graden.
1: Dit is Top.

zie jij jezelf al je ogen sluitend op de dansvloer staan met Kato en Jan, of Juste en Jackstyle moet ik dan zeggen met Jan. En Turn the Lights Off in de 18e week op 17 beland in de GDC 40. Met Tones and I en Fisher, dit is Favor.

0: is de geweldig mooie stem van Sia in David Guetta. En Afrojack met Awake Tonight. En hoe, dat is zo een standaard vraagje, hoe is het allemaal begonnen? Wel, Afrojack, hoe is het allemaal begonnen?
1: Mijn moeder op de sportschool. Mijn moeder die had geen geld, die was danslerares. Maar ze vond dansen zo leuk dat ze liever geen geld had en danslerares was als iets anders. Maar ze had dus geen geld voor een oppas, dus ze nam mij altijd mee naar die dansschool. Dus dan stond ze daar op liedjes van de Prodigy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3.
2: Smack my bitch up!
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1.

Deze week op 11 beland Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta. Zometeen beginnen we aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Number 2. Uit Amsterdam, Another Talk To You.

enige wat jij op dit ogenblik dus wil weten is of dat deze week opnieuw het geval is. We gaan dat dus samen ontdekken. Laten we met de top 10 beginnen op nummer 10. Anima en Lisa van Blackpink. Dit is Bad Angel.

0: Hallo, Keith Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan er niet meer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets-z.be.

Als jij iemand bent die nogal zenuwachtig is, dan is dit volgens mij de ideale track om een beetje te doen ontspannen. Met De Bausa en Magnetic in de GDC4, die blijft deze week gewoon zitten. Je mag het ook een beetje de soundtrack van dit weekend noemen. De top 3 van de GDC4 beginnen we met Kygo, Khalid en Griffin. Save my

Dat is wat ik moet doen. Talk to you, another and 54 Ultra in de 11e week. Gewoon blijven zitten op 2. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat zowel de nummer 3 als de nummer 2 van deze week dezelfde zijn als die van vorige week. Maar hoe zit dat met de nummer 1? Ja, je voelt hem al komen. Het is Bebe Rexha opnieuw met Faithless en New Religion op 1.

Headlines. Goedenamiddag. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klasraden op een beperkte periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor. Vanaf volgend schooljaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. De geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam is niet duidelijk. In het ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Dat meldt het ziekenhuis zelf. De patiënt ligt in een streng geïsoleerde kamer. Dokters onderzoeken nu of het effectief om ebola gaat. De resultaten van de testen worden dit weekend verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen weekend nog de noodsituatie afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. En voetbalclub RWDM Brussels degradeert alsnog naar de eerste amateurklasse. Het heeft ook in beroeps- en licentie voor het profvoetbal niet gehaald. De club blijft wel nog bestaan, maar zoekt nog altijd naar een overnemer. De degradatie van RWDM is dan weer goed nieuws voor de belofteploeg van Club Brugge. Die mag alsnog in tweede klasse blijven voetballen. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Blijft nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.

0: ben Maarten de Dekker. Elke vrijdag tussen 5 en 6 hoor je hier op Top 2 mijn favoriete techno-tracks van het moment.
1: Top 2.
0: Vandaag doen we het een beetje anders, want ik heb een speciale gast in de studio. Sarah, ook wel gekend als DJ en coach Lysa Thorn.
2: Hi.
0: Alles goed met jou?
2: Ja, dankjewel. En met jou?
0: Jazeker. Zij vertelt straks meer over Extreme Outdoor Special, een bijzonder project binnen Extreme Outdoor. Daarnaast hoor je vandaag ook een exclusieve DJ-set van DJ Svekke. Een van de DJ's die mee mocht deelnemen aan dit bijzondere project. But first, the best of this week on Beatport.
1: Best of this week on Beatport.
0: Op nummer 3 vinden we een samenwerking terug tussen twee sterke namen uit de Franse techno-scene. Namelijk Romain Say en Atlante met The White Lotus. Romain Say staat bekend om zijn energieke peaktime techno met krachtige drops en spanningopbouw. Atlante voegt daar melodieuze techno-invloeden en diepe baslijnen aan toe. Samen creëren ze een track die tegelijk hard, hypnotiserend en emotioneel aanvoelt. Perfect voor grote festivalmomenten en donkere clubnachten. Je hoort hem nu, The White Lotus.

0: nummer 2 krijgen we deze week Escape the System van Brianna. Deze Australische producer maakt snel naam binnen de internationale peaktime techno scene dankzij haar explosieve sound, volrollende basslines, acid influences en energieke synths. Met Escape the System levert ze een track af die rauwe underground energie combineert met melodische spanning, precies het soort techno dat een dansvloer volledig kan overnemen. Hier is Brianna met Escape the System.
1: Best of this week on Beatport.

En dan, helemaal bovenaan, staat deze week What We Say van Shadow Mao en Mindslash. Twee grote namen uit de Bulgaarse underground techno scene slaan hier opnieuw de handen in elkaar. Shadow Mao, bekend om zijn duistere minimal en psy techno sound, terwijl Mindslash zorgt voor krachtige peaktime energie en industriële drive. Samen brengen ze een track die zwaar, hypnotiserend en gemaakt is voor de grootste festival stages en donkerste clubs. Dit is jullie nummer 1 van deze week, What We Say van Shadow Mao en Mindslash. Enjoy!

0: Hey, je luistert nog steeds naar Top 2 met vandaag een speciale gast in de studio. DJ en coach Lysa Thorn, die ons meer komt vertellen over Extrema Outdoor Special. Sarah, veel mensen kennen natuurlijk Extrema Outdoor als festival. Maar wat is Extrema Outdoor Special dan precies?
1: Wel, dat is eigenlijk een speciale festivaldag voor mensen met een beperking. We staan ondertussen ook al bijna 10 jaar en het draait volledig rond beleving, muziek en ook gewoon die mensen eens een kans te kunnen geven.
0: En vandaag worden de Personal Picks of the Week trouwens gekozen door één van de DJ's die deelneemt aan dit project. We trappen het meteen af met Push Up van Creeds. Volgens DJ Svekke is het echt zo'n track die meteen binnenkomt. Veel energie, een beat die direct pakt en een tekst die blijft hangen. Kortom, een perfecte festivalplaat. Je hoort hem nu, Push Up van Creeds.
2: Dit is Top 2.

0: baseline.
1: De volgende keuze komt opnieuw van DJ Svekke. En deze track betekent duidelijk veel voor hem. Vooral door die stevige baseline en de sterke opbouw die live enorm hard binnenkomt. Sarah, jij begeleidt dit jaar twee DJ's richting hun set op Extrema Outdoor Special. Hoe ben je eigenlijk bij dat project terechtgekomen?
2: Ik werk als ambassadrice voor Alpha Theta en kreeg de kans om twee DJ's te coachen richting hun set op Extrema. En ik was heel blij toen ik die kans kreeg, want ik heb zelf gewerkt in een centra samen met minder valide in een keuken. En sinds die periode heb ik natuurlijk ook een heel groot zwak en liefde gekregen voor die mensen. Dus dat voelde meteen als iets waar ik mijn hart volledig wilde insteken.
1: En dan hoor je nu, Svekke zijn tweede personal pick, Hooked on the Baseline van Gabri Ponte en Mary Vance.
3: Techno Friday, new selections.
0: There's a sound in my head that goes like the acid sound of a baseline.

0: To the Roots.
1: Als je nu pas inschakelt, ik ben Maite de Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday. Tijd voor de retro top 3 van deze week. Op nummer 3 horen we een echte klassieker. Grease 2000 van 3 Drives. Een iconische tranceplaat met dromige melodieën en pure early 2000 rave nostalgie. Daarna gaan we naar een Belgische legende binnen de retro en techno scene. Op nummer 2 Echoes van Marco V. Een track vol donkere drive, zwevende synths en die typische energieke Marco V sound. Afsluiten deze week doen we met iets heel speciaals. Op nummer 1 Deliverance van Key90, een exclusieve remix van mezelf. Een moderne, energieke remake van een echte hard trance classic. En nog beter, deze remix is voorlopig nergens officieel uitgebracht. Dus jullie horen hem hier als allereerste exclusief op Techno Friday. Maar eerst nog even terug naar mijn speciale gast van vandaag, Sarah. Sarah, hoe zot is het eigenlijk dat die DJ's binnenkort effectief op een podium van Extrema mogen draaien?
2: Ja, dat is eigenlijk wel heel zot. Ik ben ook super trots op hen en ja, zij leven er zelf ook gewoon enorm hard naartoe. En eerlijk, ze verdienen het ook gewoon om daar te kunnen staan.
1: En nog iets waar ik benieuwd naar ben. Jullie zijn samen echt naar die sets aan het toewerken. Hoe mooi is het om hen daarin te zien groeien?
2: Ja, dat is echt heel mooi, hè. Je ziet hun eigen zelfvertrouwen groeien, hoe trots dat ze zelf zijn, maar wat dat ze neerzetten. En dat maakt mij ook gewoon eens zo gelukkig als ik zie hoe dat zij daar staan en hoe gelukkig dat zij zijn met heel het traject.
1: Dit is jouw retro top 3 van deze week. Geniet er!

to the roots. Top 2.

0: Wat fijn dat je nog steeds luistert naar Techno Friday hier op Top 2. Deze week doen we het een beetje anders, want samen met Extreme Outdoor Special heeft Svekke een exclusieve guestmix voor ons opgenomen. Sarah, we hebben het natuurlijk al gehad over het traject richting Extreme Outdoor Special. Maar luisteraars kunnen vandaag ook al horen wat deze DJ echt in huis heeft. Want er werd ook een eigen set opgenomen, toch?
1: Ja, dat klopt. Er werd een set van 30 minuten opgenomen. En eerlijk, ik denk dat mensen serieus verrast gaan zijn over hoe goed dat hij eigenlijk wel niet is. Because he really got skills.
0: En dat gaan we nu meteen bewijzen. DJ Svekke neemt je het komende half uur mee doorheen zijn wereld van techno. Speciaal hier op Top 2. Dus zet alles even aan de kant, draai het volume wat luider en let's groove into

it is in the jungle.

0: Als je nu pas inschakelt, welkom op Top 2. Je zit midden in Svekke zijn Techno Friday Minimix. Dus blijf zeker hangen, want we gaan nog stevig verder.
1: Dit

Hey allemaal, we knallen nog even lekker door. En ondertussen zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie plannen voor dit weekend. Trekt iemand van jullie richting Extrema? Laat het ons zeker weten via de Top Radio BE-app.

Nog een paar minuten en dan is het officieel weekend. Dit is Top 2, Zwekke in de mix. Krijg je maar niet genoeg van Techno Friday en wil je alles herbeluisteren? Check dan zeker

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via

0: zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
2: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
4: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Dit is Top 2. Top Headlines.
9: Goedenavond. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden kritiek op de manier waarop Israël omging met de activisten. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klassenraden op een beperktere periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor. Vanaf volgend jaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. En sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord-Legnesund, die tweede werd. Onze landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee per kop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. En de roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons gewonnen. Het is al haar 4e bronzen medaille op een Europees kampioenschap na 2018, 2019 en 2025. Ze werd ook al 2 keer wereldkampioen. Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden.
8: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
10: Fijne, warme vrijdagavond. Welkom, dit is Smash tot 8 uur vanavond met 2 guest DJ's. We gaan ze zo meteen aan jullie voorstellen. Welkom.

0: Asano met Why Do I? Die laatste kennen we natuurlijk van Afterlife. Lost My Mind, zo heet hij. Welkom erbij, het is 5:05. Op een zwoele zomerse vrijdagavond, zo mag je toch wel zeggen. Temperaturen tot bij de 30 graden, dat zijn we niet meer gewoon, toch?
1: Smash Special Guest.
0: We kunnen het wel snel gewoon worden, denk ik dan. Hey, dag Jaspers.
2: Hey, hey, goedenavond.
0: Oftewel, Hide and Seek. Exact. Dat is jouw naam, jouw DJ-naam die je nu al bijna 10 jaar gebruikt.
2: Bijna 10 jaar inderdaad, dat begint toch al op te tellen.
0: Rot in het vak, zeggen we dan?
2: Nog net niet, nog
0: net. Oei, het ligt nog gevoelig.
2: Ik ben ook niet zo oud.
0: Nee, dat is waar. 26, ideaal eigenlijk. Hè? De fleur van uw leven, zeg ze dan.
2: Exact.
0: Je bent begonnen op je 16 dan ongeveer. Ja. Waar was de eerste DJ-set?
2: In het lokaal jeugdhuis in Dendermonde, jeugdhuis Zenit. Hmm. Een DJ-contest gewonnen daar. En ja, opeens mocht ik op een piekuur draaien voor het publiek, wat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Dus okay. Leuke eerste ervaring.
0: En dat was welke muziekstijl?
2: Toen echt heel EDM-y, echt 2012 Tomorrowland. Ik denk Dimitri Vegas, Martin Garrix, Oliver Heldens, Afrojack, al die namen.
0: De knallers.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, dat is geëvolueerd?
2: Dat is inderdaad een beetje geëvolueerd. Ik ben nu ondertussen de laatste 2 jaar al bezig met eigen platen te maken. Mm-hmm. En aangezien ik eigenlijk ook wel 10 jaar lang bijna een commerciële allround DJ ben, dacht ik dat het misschien wel leuk is om wat te combineren met de muziek die ik zelf heel vaak luister. En dat is UK Garage, een beetje trance, een beetje hardhouse. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk een beetje een combinatie zijn tussen de twee. Dus een beetje commerciële hardhouse.
0: Nieuwe invloeden, zeg maar.
2: Ja.
0: Oké, hoe ben je bij UK Garage terechtgekomen?
2: Eigenlijk is dat een genre dat ik al, ook echt als kind, al super vaak en super veel luisterde. En ik vond dat altijd een genre dat ik heel veel energie uithaal zelf. Maar ik vond dat niet direct een genre dat je kon draaien op een gewone, ordinaire girofuif, om het zo te zeggen. Ja, dus vandaar een beetje de mix.
0: Maar het zit in de lift hier, dus dat is wel leuk om te weten ook.
2: Inderdaad.
0: Jouw eerste track trouwens, heb je dat net gezegd? Dat is eentje van jou?
2: Ja, een eigen remix van een echte WK-plaat, Dare, van Shakira. Als ik me niet vergis, was het WK van 2014. Mm-hmm. En daarvan heb ik een eigen remix gemaakt, een eigen versie.
0: Oké, past wel een beetje in de sfeer die er aan zit te komen normaal gezien, van het WK in Amerika.
2: En zomerse sfeer.
0: En een zomerse sfeer, daar heb ik nog chance mee vandaag ook. Dik in orde, dus oké. Benieuwd naar jouw nieuwe style, zeg maar. Hè? Dus minder commercieel, ietsje meer invloeden. Daar gaan we het bij houden.
2: Inderdaad, dat is een goede samenvatting.
0: Alright, veel plezier. We gaan zo meteen genieten. En het weekend induiken, dat doen we met Hide and Seek. Hij brengt je het komende dik half uur zijn set. Alles in de mix. We gaan eerst nog zelf een nummer draaien. Eentje van Bounce Inc. En hier is Jump.

vliegen terug een beetje in de tijd. 1992, het hip-hop duo Criss Cross scoorde wereldwijd toen een hit met deze Jump Jump. En een nieuwe versie van Bounce Inc. Dat zegt jou misschien niet zoveel. Dat is wel een Poolse DJ die wel support krijgt van niet de minste. Tiësto, Hardwell, Martin Garrix en nog een aantal anderen. Dus dat is toch wel mooi meegenomen. Jump, zo heet deze hier. Even kijken, 6:11 geworden. Vrijdagavond, je luistert top 2. Dit is Smash. Nog tot middernacht zijn we bij jou met heel wat DJ-sets. De eerste is voor Hide and Seek. Hij is onze guest DJ vandaag. De eerste vanavond. Je krijgt hem nu een half uur in de mix.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan.

0: Wie er mooie kominette zakslimmer.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
4: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via

0: I've Got The Power, dat doet lichtje branden denk ik wel, hè? Dat vraag ik even onze guest-dj vandaag. Hide and Seek. Uit welk jaartal zou je denken dat dit afkomstig is? Origineel?
1: Het origineel.
0: Mm-hmm. Van Snap.
1: Ja, doet een lichtje branden, zou ik zeggen 2000, maar ik denk dat het ouder is.
0: Dus ouder, 1990. Dus bij deze.
2: Smash Special Guest.
0: 36 jaar, halleluja. Oké. Leuke set en inderdaad nieuwe invloeden.
1: Dankjewel. Dat was een beetje de bedoeling, hè. Mm-hmm. Beetje van alles.
0: Commercieel is duidelijk de hoofdmoot en dat is ook wel bewust, denk ik, want dat
1: nog
0: zul je ook blijven ook doen.
1: Ja, ik blijf natuurlijk nog altijd een allround commerciële DJ. Mm-hmm. Ik heb gewoon nu iets meer, in plaats van echt puur commercieel te draaien, een beetje gemengd met de dingen die ik zelf ook naar luister in mijn privé. Want privé luister ik niet naar Kent Holders van Macklemore. Mm-hmm. Die plaat draai ik al genoeg.
0: Yep.
1: Dus vandaar dat mij een beetje een leuk idee deed om dit te doen.
0: En dat doe je ook op een eigen concept dat je sinds kort hebt, of toch?
1: Ja, sinds vorig jaar ben ik gestart met mijn eigen DJ-concept genaamd Live and Direct.
0: Mm-hmm.
1: Het idee is eigenlijk vrij simpel ontstaan. Het is, ik draai back-to-back mijn line-up die ik zelf invite.
0: Mm-hmm.
1: En er zitten dan hip-hop-dj's tussen, trance-dj's, techno-dj's, drum-and-bass-dj's. En ik draai back-to-back met hun. Dus de mensen die dan komen krijgen een beetje een mix van hide-and-seek met de mensen die ik dan invite. En zo krijgen we heel veel genres door elkaar.
0: Alright.
1: Want
0: klinkt goed.
1: Dat vind ik toch altijd het leukste. Gewoon staat alles door elkaar.
0: En staat er eentje op het menu binnenkort? Of?
1: We zijn bezig met een open air deze zomer.
0: Aha.
1: Dus als het mag van Stad Tendermonde.
0: Bij deze?
1: Dan gaan we een open air organiseren.
0: En waar zou je het dan doen? Op de markt ofzo? Of?
1: Nee, we hebben eigenlijk een leuke tuin gevonden achter een café. Ik ging daar als 16-jarige altijd op café gaan.
0: Ja.
1: Maar de laatste jaren wordt die niet echt meer gebruikt of wordt daar toch niet zoveel jeugd meer verwelkomd, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En het leek mij een ideaal idee om daar iets te organiseren. Want iedereen van mijn generatie en mijn leeftijd ging daar op zijn 16 zijn eerste pintjes drinken.
0: Oké. Om herinneringen naar boven te halen. Kijk, bij
1: onder
0: deze,
1: andere.
0: Het is genoteerd. Je draait ook al in het buitenland. Zijn er nog een aantal gigs deze zomer die je op het programma hebt staan?
1: Er zijn er wel nog een paar. Ik denk vooral de leukste en eigenlijk de meest onverwachte. Ik moet eind juni naar Brazilië.
0: Wat?
1: Vorig jaar stond ik op Tomorrowland.
0: Ja.
1: Heel dankbaar dat ik 4 shows eigenlijk heb mogen spelen voor Tomorrowland. En op een van die shows waren er mensen uit Brazilië en die vonden mij zodanig goed dat die mij geboekt hebben voor hun trouwfeest.
0: Voor een trouwfeest?
1: Ja.
0: Fantastisch gewoon. Oké, dat is wel leuk. Ja, dat is echt wel leuk.
1: Dat is de meest onverwachte boeking van eigenlijk het hele jaar.
0: Kijk, hoe kan het evolueren? Zo zie je maar. Kijk, waar een Braziliërs, dat weet je?
1: Ze zeiden dichtbij São Paulo, het is 4:30 rijden.
0: Oké, goed.
1: Maar in Braziliaanse normen is dat dichtbij.
0: Dat is dichtbij,
1: ja. In België zijn we een beetje verwend op dat vlak.
0: Oké, leuk. Klinkt goed. Alright, dikke merci alvast voor langs te komen.
1: Merci voor de invite. Het was gezellig.
0: Ik zou zeggen, laat die invloeden maar komen. Hè.
1: Dat is de bedoeling. Zeker weten.
0: Tjaukes. Wij gaan luisteren naar twee jongens die de afgelopen dagen op Ibiza vertoefden. Ze mochten ook draaien op de store of in de store van Tomorrowland. Daar, ze staan ook op het menu. Morgen op Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren. Ik heb het over Bobby en Jenko. Twee toffe kerels, ze gaan het seizoen hier trouwen.

Leuke vakantie achter de rug, deze boys uit Antwerpen. Ze mochten op Tomorrowland draaien. Enfin, niet Tomorrowland zelf, maar wel in de store op Ibiza de afgelopen dagen. En ze staan dus ook op het menu, zoals we zeiden, op Extrema Outdoor. Want het is ja, een fantastisch weertje buiten. Extrema Outdoor heeft altijd stekend gepland. De komende 3 dagen gaan ze daar een feestje bouwen in Houthalen en Helchteren. En kijk, deze boys vind je dan morgen om 12 uur terug. Want zij gaan daar een openingssetje doen. District 3, dacht ik. Ik ga het er even bij pakken. Dat is, jawel, District 3, La Huaca, Bobby en Jenko vanaf 12 uur in de namiddag. Trouwens, er zijn nog tickets verkrijgbaar voor het event. En de camping die is ook nog open. Daar kan je ook nog terecht trouwens. Als je daar naartoe wil naar Houthalen of Helchteren, dan moet je maar even surfen naar de socials van Extrema Outdoor. Plastic Dreams, dat ken je ongetwijfeld. Wel, daar is een remix van verschenen en dat is deze hier, Who and Roo J. Op naar 7 uur, straks onze tweede guest DJ trouwens voor vanavond. Dat is Elliot, gaan we straks kennis mee maken.

0: jouw feestelijke avond zit nog goed hier.
1: Smash special guest.
0: Vooral warme avond heb ik de indruk. Onze volgende gast is gearriveerd. Dat is Elliot. Elliot Peters. Dag Elliot.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Alright. Ja, nu herken ik jou. Je bent hier al geweest.
2: Klopt, één keertje.
0: Maar dat was in een andere hoedanigheid of gelegenheid.
2: Klopt.
0: Nu draai je zelf.
2: Ja.
0: Hoe voelt dat? Zenuwachtig?
2: Ja, een beetje spannend wel.
0: Oké, okay, maar dat is goed, hè? Gezonde stress zeggen ze dan.
2: Dus ja, okay. Hoort er ook bij. Hè?
0: Je hebt onlangs mogen draaien. Je hebt een DJ-contest gewonnen van ja. En plein air.
2: Klopt.
0: Ja. En wat was het gevolg? Waar mocht je draaien?
2: Ik mocht afterparty openen in Club Capital.
0: Mm-hmm. Leuke locatie sowieso?
2: Zeker, zeker. Mm-hmm. Mijn eerste gig was ook in Club Capital. Oeh. Dus het was wel superleuk om er terug te mogen draaien.
0: Alright. En leuk, meegevallen?
2: Zeker. De mensen waren top en de vibe was er, dus dat was echt perfect.
0: Oké. Okay. Ik hoor van een aantal andere DJ's van Elliot, Elliot is coming. Ja, je moet hem boeken, ja, pak hem.
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, ik probeer mijn best te doen. Hè.
0: Het komt los precies, heb ik de druk. Dus,
2: ja.
0: Je produceert ook?
2: Ja, klopt.
0: Ik denk dat het daar ook mee te maken had.
2: Ja, ik heb vanavond ook denk ik 3-4 unreleased mee.
0: Ah, mooi.
2: Het is een primeurtje.
0: Ja, ja, ja, dat willen we altijd zoiets. Hè. Voilà. Bouncy techno, dat is jouw stijl?
2: Ja, trancy, bouncy. Hm. Alles hoog in energie en waar ik gewoon gelukkig van word. Dus.
0: Ah, je ziet er gelukkig uit. Dus,
2: ja, ben ik zeker.
0: Oké, okay, aantal beats per minuut?
2: Ik ga starten op 155.
0: Nou, dat is al wel nice.
2: Ja.
0: En dat stijgt?
2: Ja. Nee, ik ga denk ik wel gewoon op één rechte lijn blijven.
0: Oké, okay. Dik half uurtje in de mix hier.
2: Ja.
0: Eerste ervaring op de radio, denk ik dan
2: ja,
0: ook.
2: Ja, klopt.
0: Oké, okay. Maar safa, het komt goed.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, geniet er zelf ook van.
2: Dankjewel.
0: Laat je gaan, we gaan zo meteen genieten van Elliot. Of Elliot Peters voor de vrienden. Krijg je zo meteen een half uur, een dik half uur in de mix. We gaan eerst zelfs nog een track draaien van Eric Prydz. Die is aangekondigd door de mensen van Hangar. Deze zomer op Royal Palace Open Air gaat hij draaien back-to-back trouwens. Met niemand minder dan Boris Brejcha. Dat is eentje om naar uit te kijken. Dit is Eric Prydz met Proper Education.

0: Van Dam, zo heet ze, heeft een nieuwe track gelanceerd. Ik vind hem leuk klinken, deze Midnight Angel, zo heet hij.
1: Smash Special Guest.
0: Ja, dat was leuk. Ja,
2: ja, dat is echt superleuk.
0: Je hebt geamuseerd, hè?
2: Sowieso,
0: ik heb
2: altijd.
0: Het gezien. Ja. Maar ja, een pittige set, leuke set, leuke trackkeuze ook.
2: Ja, ik probeer altijd gewoon mijn eigen energie om te zetten naar mijn setje.
0: En je toont ook energie, hè?
2: Dank.
0: Staat te springen achter de DJ-boot, maar dat is goed, dat is leuk.
2: Ja, altijd.
0: Mensen zien dat graag.
2: Voilà.
0: Sowieso. Even kort voorstellen, voor de mensen die jou niet kennen. Elliot, je komt uit het Antwerpse, ja. DJ en producer. Hoe oud ben je nu?
2: 21.
0: En waar is de muziekmicrobe begonnen of ingeslopen?
2: Ik ging vroeger eigenlijk altijd naar hard techno feestjes.
0: Ah.
2: En dan 2 zomers geleden is het helemaal omgeslagen. En was ik echt meteen trancy, happy vibes.
0: En wat was de aanleiding? Wie heeft jou daarin toegetrokken, zeg maar?
2: Ik denk Pegasi.
0: Ah, toch wel.
2: Ja,
0: the one and only.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het kan, uiteraard. Treedt ook op extreme outdoor op, dacht ik, in deze dagen. Sowieso.
2: Ja.
0: Dus dat is een beetje het voorbeeld, zeg maar.
2: Ja, dat wel.
0: Oké. Okay. In jouw track, of in jouw set, zaten ook een aantal tracks die je gemaakt hebt met een aantal andere mensen. Collapse.
2: Ja,
0: onder andere een schot.
2: Ja, Lychee.
0: Ja.
2: En de andere was met Elias Go Around van Zweden. Ook echt super goede producer. En de rest, de twee andere waren van mezelf.
0: Oké, hoe heb je die connecties gelegd? Als we dat mogen weten.
2: Elias Go Around heb ik eigenlijk leren kennen via TikTok.
0: Nee.
2: Ja, ik had een TikTok van hem voorbij zien komen.
0: Ja.
2: En ik vond zijn muziek zo tof, zijn vibe, zijn gevoel in zijn muziek. Dus had ik hem een berichtje gestuurd. En zijn we samen beginnen produceren.
0: Kijk, zo simpel kan het gaan, Saps.
2: Voilà. Okay.
0: Je bent ook resident bij XX Sound Brussels.
2: Yes,
0: wat is dat?
2: Het is een Brussels collectief. Echt super toffe jongens. Zuid-Amerikanen. Ja.
0: Okay.
2: En die proberen echt hun eigen sound en hun eigen collectief echt te pushen in Brussel, zeg maar.
0: Oké. Okay. Dus dat is dan met eigen Zuid-Amerikaanse invloeden, denk ik dan?
2: Ja, zo echt zo die Latin bass sound en zo.
0: Maar dat heb jij niet. Dus hoe kom je daar dan bij of mag je daarbij?
2: Ik heb die mensen leren kennen via een andere producer, waar ik ook al mee met Stijn.
0: Zo gaat dat.
2: Hij is van Madrid en hij moest iets draaien in Brussel voor hun.
0: Ah.
2: En zo heb ik die mensen ook leren kennen. En nu... zit
0: dat,
2: ik er ook
0: dat
2: bij.
0: Heet netwerken.
2: Ja.
0: En daar zit veel in, hè, sowieso. Oké. Okay. Ik vond je set zeer leuk klinken. Zeer eigen keuze, inderdaad. Dat maakt het ook, dat maakt het verschil ook.
2: Dank je wel.
0: Dus go on, zou ik zeggen. Blijven gaan. Wat
2: zeker doen.
0: Zijn de komende maanden jouw plannen nog?
2: Vanavond moet ik in Barbroos draaien, in Gent.
0: Ah, oké, okay, leuk. Hoe laat?
2: Van 2 tot 4.
0: Oké. Okay.
2: Morgenavond moet ik in Antwerpen bar sessions doen. Van 4:15, denk ik, tot 5.
0: Ja.
2: En voor de rest hier en daar. Voor
0: de computer zegt no, dus ja, oké, okay, goed.
2: Voor de rest hier en daar nog een paar gigs.
0: Oké, okay, het ziet er leuk uit. Leuke zomer tegemoet.
2: Zeker, zeker.
0: Oké, okay. Go on, zou ik zeggen. Ga ervoor.
2: Dankjewel.
0: Laat je gaan en bedankt voor de komst.
2: Dankjewel voor de uitnodiging. Dat is super.
0: Graag gedaan. Alright, leuk om te horen. Wij gaan hier nog een beetje door, hè. 10 minuten hebben we nog. Dus we gaan jou een set laten horen, of een track laten horen beter, van iemand die hier ook regelmatig de vloer passeert, zeg maar. Ian Mac maakt deel uit van Smash Essentials en hij maakt ook nummers zoals deze. Dit is nieuw, Bebida Burbujada.
3: La discoteca se oscurece. Las colores de las luces se mueven. La música se siente fuerte. El viaje empieza ya.

0: corazón. La música.
1: Die Spaanse vocals die doen het wel natuurlijk tegenwoordig. En hij komt ook terug in deze van Ian Mac. Zijn nieuwste track, die heeft hij gelanceerd. Bebida Burbujada, zo heet hij. Ik vind hem echt leuk klinken deze, hoor. Dit was meteen Smash voor vanavond. Op deze vrijdag, een zwoele vrijdagavond. Ik wens jou een heel fijn zomersweekend toe. Geniet ervan. De barbecues, ja, die zullen er zijn natuurlijk. Maar vooral samen genieten is de boodschap. Volgende week is er opnieuw een aflevering van Smash. Dat is volgende week vrijdagavond. Dan hebben we al leer leuke guest DJ's. Dat zijn onder andere Jeff Nice, Julie en Kay. Dat zijn de mensen die volgende week jou gaan verwennen met eigen sets natuurlijk. En zometeen, tot middernacht, is er

0: Een fijne vrijdagavond toegewenst, een warme avond ook. Het enige wat nog ontbreekt is een fijn streepje muziek misschien vanavond. Wel, daar gaan wij voor zorgen. Dit is top 2 met Smash Essentials tot middernacht. En dat houdt in dat er 4 DJ-sets klaar liggen hier. De eerste is van Muse, of Joren voor de vrienden. Afkomstig uit Peer, woont intussen in Hasselt en hij maakt ook deel uit van de Furo Band. En goed nieuws als je zijn live set wil zien, want samen met die Furo Band brengen ze een 180 graden immersive show. Op zaterdag 13 juni is dat. En dat doen ze in Peer. Tickets kan je bekomen via de socials van Muse of van de Furo Band. Moet je maar even gaan kijken, want het is echt wel de moeite. Maar bovenal, Muse maakt ook deel uit van onze equipe hier van Smash Essentials. Zijn set nu volledig in de mix tot 9 uur.
1: Lost in paradise. Drums keep looping round and round in my head. It feels so nice. Forget our lives. But 48 hours or just one night. I just wanna feel alive. Heartbeat synced up to the strobe lights. Close your eyes, hold your mates. I'm finally in.

bliss. Lost in euphoria.

0: Vrijdagavond, 9 uur is het geworden. Je luistert Top 2. Dit is Smash Essentials nog tot middernacht met leuke DJ-sets. Alles in de mix. Het komende uur van de hand van DJ DD. Die won vorig jaar de Top DJ Battle en dat gaf hem een ticket voor Tomorrowland natuurlijk. Intussen draaide hij op heel wat events en de komende maanden zien er ook niet onaardig uit. Zo mag hij draaien op het Sunrise Festival op 26 juni aanstaande. Later ook nog op het Living Dub Festival in Sleidingen, dat is op 5 juli. En ook een aantal dagen later, op 9 juli, draait hij op Bar Oost in Oost-Eeklo. Maar het komende uur is hij van ons. Hier is DJ DD.
1: DD.

Vrijdagavond, 10 uur is het geworden. Je luistert naar Top 2 en Smash Essentials nog tot middernacht dus met twee DJ-sets. Het komende uur is dat van Rani Kreziu. Ze heeft de perfecte mix voor de iets wat warmere temperaturen die we de komende dagen gaan krijgen. Een mix met voornamelijk melodic deep tech music en een aantal onmisbare classics. Natuurlijk eindigt ze haar mixtape met een eigen track en die heet Afters. Die heeft ze een aantal weken geleden gereleased en haalt intussen 7000 streams. Ga maar even kijken op de platforms. Er staan ook een aantal kleinere events nog op de planning de komende maanden, waaronder ook Thé Dansant en een outdoor met de Sherry Moon Legends, maar ook het Rijversfestival, daar zal je ze tegenkomen. En ze heeft ook nog een leuke aankondiging, zegt ze zelf, maar daar moest ik nog even op wachten. Geef er wel mee als de tijd rijp is. Het komende uur dus in Smash Essentials, hier is Rani Kreziu.

Het is een hele mooie dag geworden vandaag. Een hele mooie avond ook. Met fijne muziek hier op Top 2 in Smash Essentials. En we gaan dus ook in schoonheid afscheid nemen. En die eer is weggelegd voor onze Benjamin, onze jongste van Smash Essentials. En dat is Natus. Hij draait deze zomer terug op Tomorrowland. Dat doet hij op de Planaxis Stage. En hij is ook aan het producer geslagen met een heel leuke nieuwe track die verwerkt zit in deze mix. Voor straks lekker slapen. Geniet ervan. Fijn weekend. Enjoy. Deze set nog tot middernacht in Smash Essentials. Dit is Natus.

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top, we make you move.

De Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je